0: rest in peace.
1: Fleek met me, homie. Fleek met me, homie. Come. Fleek met me, homie. Fleek met me, homie. Come. Fleek met me, homie. Fleek met me, homie.